Did you work a circle? Om je stoel te krijgen. Is die schater in die gang waar die nieuwe painting zang? Is mijn woorden nog heel weg op trein?

volg ons op Facebook en Luister FM. Daar skimmer op donker balkonne met leë op koffers wat wag. Daar skimmer op skemer perronne wat wag.

op reis van perron na perron. In een middernachtland zonder grenzen.

weerloze mensen op reis van perron naar perron in een middernachtland zonder grenzen of tijd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Nuus hooftrekke.
1: UWIFNI CDEAR, die konferensie van linkse organisaties, wil omvattende ekonomiese hervormingswerk bevestig. Die Matlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Lesetja Senona aan die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkomste tussen die VSA en Iran. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.

Dus er is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Strelitzia, Blozafi, Galarium en Mayanir. Halve mensen, halve dier, ritmes is die uur. Ik wens je was nog hier.

So prachtige inspirasie, Karindi en Stas, daar met Beweeg in my, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag 20:09. So 3 minute, dan begin ons met jou boodskap op 082 333 367.

jou wil opbrak. As die vlaaf van verlangen vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

Sommige lekker muziek dan, een rij voor jou. Dit was dan Rieke Snel, Elvis Bloem, Tiens Jordaan. 11:30 tijd voor Toekas. Ons gaan omtrent terug in tijd vandaag. Nou, hierdie persoon geboren Virginia Patterson Hensley. Virginia Patterson Hensley, geboren 8 September 1932 tot 5 Maart 1963. Nou, beter bekend als Patsy Cline. Nou, sy was Amerikaanse sangeres en as een van die invloedrijkste sangers van die 20ste eeuw, want sy bekend as een van die eerste country muziekinstans wat suksesvol na popmuziek oorgeskakel het. Cline het verskeie groot treffers gedien na 8 jaar lange opname loopbaan gehad en sluit in 2 nummer 1 treffers op die Billboard Hot Country en Western Sides trefferlys. Geboor in Winchester, Virginia, het Cline sy eerste professionele optrede in 1948 by die plaaslike radiostasie WINC begin toe sy 15 was. Hier's Patsy Cline en sy sê I Fall to Pieces.

was ijzig in die kop, je handen in je hoed, jouw jas tot boer geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lach of met die lang.

bijblij, en dromen staan jij voor mij, en die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg, en die mijlen wat voorbij glijd, en die hieren wat ons samen krijgt, en een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

modder en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoel. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bedek.

op myne. Jackie Lou gee vir ons die 3 pikke wyne. Net voordat Jan Ramp het maak jou make en David James met Tears in Heaven. Tijd so 20 minuut voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Voordat ek gaan groet, wil ek het gou graag met julle deel, vriende, ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Luister FM

schabloon. Bij je moeboord in een seconde. Wou ik een haar bewoord, ik leef. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar.

Ze vlug, vlug my dan. In die blauw lucht my kant. Ze vlug, vlug my kant.

0: Johnny Clegg, Savuka, wat een klassieke likkie. The Crossing, Christijnse Jellemo en Zac Brown Band. A little bit of chicken fry. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Amper, net nadie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ek sê vir jou tot ziens, ek is terug met jou nies om 6 en dan kan jy lekker samen met die broers. Ja, as André en Kobus soos ouder gewoonte maandag aan lekker te kyk samen met hulle. Het is in 6 en 9 soos ouder gewoonte. Ek speel uit met een liekie oor een man wat klavier speel, maar al wat jy hoor is een backflight. Dit is Billy Joel, Piano Man.

dan nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, tien is cirkelman. Heet ik lang gewacht die nacht. Heet ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van Huts heet een zak vol goud. Daarop graven, langs die pad. En elke donker aan met die cirkelman. Kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat. In die verte hoor ik weer hoeven. Soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad, na nooit gedacht.

beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar. En ek wens, ek was al thuis. En ek wens, ek was al thuis.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nou ja, daai was die broers met huis toe. The Campbells met Yvonne, Steve Hofmeyer, Juliet en Rikus Nel, die Bosveld Bull. Nou ja, hy loop lekker vanaand op hierdie, ek wil sê, somersaand. So as jy nie vanaand braai nie, dan gaat jy nie, jy gaan nie morgen aand of woensdag aand of donderdag aand gaan braai, dalkie vrijdag aand. Van ek hoor, jy kom een weer aan, wat skrik vir niks, en een kouwiekie daarby. So ek dink ons gaan heel wat truikies moet aantrek en baaikies en ja, reenjaste

0: Dis Annelie van Rooyen op Luister FM met Neem My op Vlerke. John Belcher het af ons gebring, dochter en Carleen van Jaarsveld met geskeerde jeans. 31 minuut oor 9, dis maandag die 1 juni. Baie welkom as jy nou net ingeskakel ek is, Johan Kloete keer saam met jou. Tot en met 12 uur vanavond. En vanavond vertel ek julle bykie van die Toyota Etenag 4x4 dag, die 18 juli 2026, daar by die Etenag vliegveld. Natuurlik ten bate van Aanmeimering ouwe thuis op Etenag. En is met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf, van standaard produksievoertuie, aangepaste voertuie, en tot met super modifieds en top trucks. Dit gee elke deelnemer een regverdige kans en verseker ook dat jy in jou voertuig binnen die voertuigse perke kan ry. Daar sal 10 bane wees waarvan 6 hindernisse is, de stijl op en afdraande technische klim en vir die lekker natuurlik een bykie modder. En dan sal ook 4 bane wat meer gemik is op standaard produksievoertuie en die bane is op Western Games gebaseer, wat nie net die voertuig toets nie, maar ook die bestuurder en sy passasierse spanwerk. Dit is regtig een lekker deel van die dag. Die Toyota Etenag 4x4 dag word natuurlijk moeilijk gemaakt door Toyota Etenag. Luister FM is die media borg en sal rechtstreeks uitsaai vanaf die dag. So kom sê gelukkig vir hulle hello daar so. Ander borge wat hulle deel doen om vir ons een onvergetelike dag te reel, is Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport, Speedy Quip, Imperium Auto Space, J-Ledge, SSK, Bilson Trucks en natuurlijk 4 Explore Adventures is ook deel van die dag. Ondersteun gerus hierdie borge, dit is hulle wat maak, dat ons sulke dae kan aanbied en dan ook dan 'n geldjie insamel ten bate van die ouwe thuis daar op Etenag. As jy wil graag, as jy wil inskryf, dan kontak gerus vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466. Daar is beperkte inskrywings, so moet nie te lang wag voordat jy inskryf nie. Ek gaan ook natuurlijk daar wees op die dag, so kom sê gerus vir ons hello daar so. Daar is ook nog een paar stalletjies beskikbaar, so jy belangstel in een stalletjie op die dag, kontak gerus vir Estie op 071-718-7464. Net na die muziek, dan gesels ons een bykie stap. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: La la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien.

spook. Die boerse dochters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trap op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ik in met diesel. En die college in met ou spook. Vier hier die ochtend baars die boer aan met een dubbel loop. En elk in een patroon.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.